van bij mij. Gekke oud, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren wij op klosos. Gekke cellen volle posos. Robé, pauw. Prakashendi, pak je snauw.

van Balmain. Gekke oudje, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren wij op klosos. Gekke cellen volle posos. Robé, pauw. Prakashendi, fuck is snauw. Ik ben aan